0: niet, hallo.
1: Zijn er last mee, kijk ik als jullie de kwaliteit en let in ouds. Last beetje, stupido.
2: Questa cosa fa un seguito.